verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Team van Amsterdam.
2: Jam FM, where the magic is in the music.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Team van Amstel!
2: Jam FM, where the magic is in the music.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jos Nuistra met het radio nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Bransen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Bransen heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Bransen als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Bransen nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. This is Jam
15: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomerrooster in de Biep en coalitiepartijen spreken met één stem. Mijn naam is Hans Krabbendam. De openbare bibliotheek in Ouder Amstel werkt vanaf zaterdag 4 juli met aangepaste openingstijden. Dit zomerrooster betekent dat de Biep gesloten is op zondag en maandag. Op dinsdag is er self-service tussen 9:30 en 14:00. En op woensdag, donderdag en vrijdag is de Biep open tussen 9:30 en 17:30. Op zaterdag kun je tussen 11:00 en 17:00 terecht voor je boeken, lokale exposities en de zadenbibliotheek. Voor de gemeentelijke politici en de volgers was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een marathonsessie. De behandeling van verschillende financiële stukken ging soepel, ze werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat de moties die door de oppositie werden ingediend veelal werden afgewezen. Daarmee werd bevestigd dat de coalitiepartijen allemaal achter het coalitieakkoord staan en dat de oppositie daardoor weinig invloed heeft op het beleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Start de motor, de boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Grotere en veiligere zwemzone bij Surfeiland in gebruik. En Zuidkant Stadshart maandenlang afgesloten door werkzaamheden aan 9. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Surfeiland aan het waterfront is een grotere zwemzone geopend die met een ballenlijn duidelijk is afgebakend. Daardoor kunnen zwemmers veilig het water in en weten watersporters precies waar de zwemzone begint en eindigt. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand en is onderdeel van de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De aanleg is tot stand gekomen door een samenwerking van meerdere organisaties en de gemeente Aalsmeer. De zuidelijke oprit van het Stadshart is van 23 juli tot eind februari afgesloten vanwege werkzaamheden aan de A9. Waardoor automobilisten rekening moeten houden met omleidingen en enkele minuten extra reistijd. Volgens Rijkswaterstaat blijven het Stadshart, het openbaar vervoer en fietsverkeer goed bereikbaar. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging van de A9 en maakt deel uit van de verbreding van de snelweg. Samen met de gemeente worden extra maatregelen genomen om de bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 9:30. Dit is ons Hoofdstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fouten herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstelschutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer, iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit

0: familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Leila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Leila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Leila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film String, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in String. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland. Maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO. Een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Bewoners mogen meedenken over park bij Nieuw Kindcentrum. En plannen voor 700 extra woningen in Hyde Park stap dichterbij. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn laat het aangepaste ontwerp zien van het nieuwe kindcentrum in Zijdelwaard en roept bewoners op om deze zomer mee te denken over de inrichting van het park eromheen. In het gebouw komen een basisschool, kinderopvang, jongerenwerk en een medisch orthopedagogisch centrum, waarbij het ontwerp is aangepast met onder meer extra geluidsdemping en betere toegankelijkheid. De bouwvergunning is aangevraagd en als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe kindcentrum na de zomer van 2028. De speelpleinen worden na schooltijd ook toegankelijk voor buurtbewoners. Het college van Haarlemmermeer wil afspraken maken met twee projectontwikkelaars voor de bouw van ongeveer 700 extra woningen in de woonwijk Hyde Park bij station Hoofddorp. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorbereidingskosten, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren. En de bouw staat gepland voor 2029. Ook worden afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en de verdeling van de kosten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 10:30.
1: Dit is ons Thuisstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Streep door AZC Amstelveen Zuid en buurtcamping Duivendrecht het hoogst gewaardeerd. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het plan voor een AZC op het bedrijventerrein Amstelveen Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente Amstelveen het nog altijd niet eens is met de technische argumenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft dit COA tijdens een overleg op 22 juni bevestigd niet terug te komen op het besluit om de ontwikkeling van de opvanglocatie stop te zetten. Dit alles blijkt uit de nieuwe raadsbrief waarmee het college van BMW de gemeenteraad informeert over de laatste stand van zaken. De buurtcamping Duivendrecht viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum. Uit de cijfers blijkt dat deze buurtcamping de allerleukste van Nederland is. De 150 beschikbare plekken waren dan ook in no time uitverkocht dit jaar. De gasten vermaakten zich met dierenbingo, een splashfeest met de brandweer en een talentenjacht. Na al het vakantieplezier werd het tentenkamp in het Vensterpark op zondag weer afgebroken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor twee keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Bransen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Bransen heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Bransen als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Bransen nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomerrooster in de Biep en coalitiepartijen spreken met één stem. Mijn naam is Hans Krabbendam. De openbare bibliotheek in Ouder Amstel werkt vanaf zaterdag 4 juli met aangepaste openingstijden. Dit zomerrooster betekent dat de Biep gesloten is op zondag en maandag. Op dinsdag is er self-service tussen 9:30 en 14:00. En op woensdag, donderdag en vrijdag is de Biep open tussen 9:30 en 17:30. Op zaterdag kun je tussen 11:00 en 17:00 terecht voor je boeken, lokale exposities en de zadenbibliotheek. Voor de gemeentelijke politici en de volgers was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een marathonsessie. De behandeling van verschillende financiële stukken ging soepel, ze werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat de moties die door de oppositie werden ingediend veelal werden afgewezen. Daarmee werd bevestigd dat de coalitiepartijen allemaal achter het coalitieakkoord staan en dat de oppositie daardoor weinig invloed heeft op het beleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
2: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen 900 euro en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald.
19: In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
17: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
20: Grotere en veiligere zwemzone bij Surfeiland in gebruik. En Zuidkant Stadshart maandenlang afgesloten door werkzaamheden A9. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Surfeiland aan het waterfront is een grotere zwemzone geopend die met een ballenlijn duidelijk is afgebakend. Daardoor kunnen zwemmers veilig het water in en weten watersporters precies waar de zwemzone begint en eindigt. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand en is onderdeel van de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De aanleg is tot stand gekomen door een samenwerking van meerdere organisaties en de gemeente Aalsmeer. De zuidelijke oprit van het Stadshart is van 23 juli tot eind februari afgesloten vanwege werkzaamheden aan de A9. Waardoor automobilisten rekening moeten houden met omleidingen en enkele minuten extra reistijd. Volgens Rijkswaterstaat blijven het Stadshart, het openbaar vervoer en fietsverkeer goed bereikbaar. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging van de A9 en maakt deel uit van de verbreding van de snelweg. Samen met de gemeente worden extra maatregelen genomen om de bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
21: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
22: Wij zijn Jam FM.
17: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
23: This is the jamming summer.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fouten herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstel Schutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visaregels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Bewoners mogen meedenken over park bij Nieuw Kindcentrum. En plannen voor 700 extra woningen in Hyde Park stap dichterbij. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn laat het aangepaste ontwerp zien van het Nieuwe Kindcentrum in Zijdelwaard en roept bewoners op om deze zomer mee te denken over de inrichting van het park eromheen. In het gebouw komen een basisschool, kinderopvang, jongerenwerk en een medisch orthopedagogisch centrum, waarbij het ontwerp is aangepast met onder meer extra geluidsdemping en betere toegankelijkheid. De bouwvergunning is aangevraagd en als alles volgens planning verloopt, opent het Nieuwe Kindcentrum na de zomer van 2028. De speelpleinen worden na schooltijd ook toegankelijk voor buurtbewoners. Het college van Haarlemmermeer wil afspraken maken met twee projectontwikkelaars voor de bouw van ongeveer 700 extra woningen in de woonwijk Hyde Park bij station Hoofddorp. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorbereidingskosten, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren. En de bouw staat gepland voor 2029. Ook worden afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en de verdeling van de kosten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam
5: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Streep door AZC Amstelveen Zuid en buurtcamping Duivendrecht het hoogst gewaardeerd. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het plan voor een AZC op het bedrijventerrein Amstelveen Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente Amstelveen het nog altijd niet eens is met de technische argumenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft dit COA tijdens een overleg op 22 juni bevestigd niet terug te komen op het besluit om de ontwikkeling van de opvanglocatie stop te zetten. Dit alles blijkt uit de nieuwe raadsbrief waarmee het college van BMW de gemeenteraad informeert over de laatste stand van zaken. De buurtcamping Duivendrecht viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum. Uit de cijfers blijkt dat deze buurtcamping de allerleukste van Nederland is. De 150 beschikbare plekken waren dan ook in no time uitverkocht dit jaar. De gasten vermaakten zich met dierenbingo, een splashfeest met de brandweer en een talentenjacht. Na al het vakantieplezier werd het tentenkamp in het Vensterpark op zondag weer afgebroken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan. The Soul of Amsterdam.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM. Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je bekeken heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libisch aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libisch werden door het hof verworpen. Libisch is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Liebig werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Bransen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Bransen heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Bransen als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Bransen nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam
17: Hot. Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libić aan Duitsland overleveren. De bezwaren van Svenja Libić werden door het Hof verworpen. Libić is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomerrooster in de Biep en coalitiepartijen spreken met één stem. Mijn naam is Hans Krabbendam. De openbare bibliotheek in Ouder Amstel werkt vanaf zaterdag 4 juli met aangepaste openingstijden. Dit zomerrooster betekent dat de Biep gesloten is op zondag en maandag. Op dinsdag is er self-service tussen 9:30 en 14:00. En op woensdag, donderdag en vrijdag is de Biep open tussen 9:30 en 17:30. Op zaterdag kun je tussen 11:00 en 17:00 terecht voor je boeken, lokale exposities en de zadenbibliotheek. Voor de gemeentelijke politici en de volgers was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een marathonsessie. De behandeling van verschillende financiële stukken ging soepel, ze werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat de moties die door de oppositie werden ingediend veelal werden afgewezen. Daarmee werd bevestigd dat de coalitiepartijen allemaal achter het coalitieakkoord staan en dat de oppositie daardoor weinig invloed heeft op het beleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
6: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Zee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Zee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Grotere en veiligere zwemzone bij Surfeiland in gebruik. En Zuidkant Stadshart maandenlang afgesloten door werkzaamheden A9. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het surfeiland aan het waterfront is een grotere zwemzone geopend die met een ballenlijn duidelijk is afgebakend. Daardoor kunnen zwemmers veilig het water in en weten watersporters precies waar de zwemzone begint en eindigt. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand en is onderdeel van de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De aanleg is tot stand gekomen door een samenwerking van meerdere organisaties en de gemeente Aalsmeer. De zuidelijke oprit van het stadshart is van 23 juli tot eind februari afgesloten vanwege werkzaamheden aan de A9. Waardoor automobilisten rekening moeten houden met omleidingen en enkele minuten extra reistijd. Volgens Rijkswaterstaat blijven het stadshart, het openbaar vervoer en fietsverkeer goed bereikbaar. De afsluiting is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging van de A9 en maakt deel uit van de verbreding van de snelweg. Samen met de gemeente worden extra maatregelen genomen om de bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Zee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fouten herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstelschutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je

0: op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oost, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. We'll be right back.
15: De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Bewoners mogen meedenken over park bij Nieuw Kindcentrum. En plannen voor 700 extra woningen in Hyde Park stap dichterbij. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Uithoorn laat het aangepaste ontwerp zien van het nieuwe kindcentrum in Zijdelwaard en roept bewoners op om deze zomer mee te denken over de inrichting van het park eromheen. In het gebouw komen een basisschool, kinderopvang, jongerenwerk en een medisch orthopedagogisch centrum, waarbij het ontwerp is aangepast met onder meer extra geluidsdemping en betere toegankelijkheid. De bouwvergunning is aangevraagd en als alles volgens planning verloopt, opent het nieuwe kindcentrum na de zomer van 2028. De speelpleinen worden na schooltijd ook toegankelijk voor buurtbewoners. Het college van Haarlemmermeer wil afspraken maken met 2 projectontwikkelaars voor de bouw van ongeveer 700 extra woningen in de woonwijk Hyde Park bij station Hoofddorp. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorbereidingskosten, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. De woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren. En de bouw staat gepland voor 2029. Ook worden afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en de verdeling van de kosten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: That's funny.
1: De lekkere trek.
2: Dit is de lekkere trek. De lekkere trek.
3: Uno, dos.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Streep door AZC Amstelveen Zuid en buurtcamping Duivendrecht het hoogst gewaardeerd. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het plan voor een AZC op het bedrijventerrein Amstelveen Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente Amstelveen het nog altijd niet eens is met de technische argumenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft dit COA tijdens een overleg op 22 juni bevestigd niet terug te komen op het besluit om de ontwikkeling van de opvanglocatie stop te zetten. Dit alles blijkt uit de nieuwe raadsbrief waarmee het college van BMW de gemeenteraad informeert over de laatste stand van zaken. De buurtcamping Duivendrecht viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum. Uit de cijfers blijkt dat deze buurtcamping de allerleukste van Nederland is. De 150 beschikbare plekken waren dan ook in no time uitverkocht dit jaar. De gasten vermaakten zich met dierenbingo, een splashfeest met de brandweer en een talentenjacht. Na al het vakantieplezier werd het tentenkamp in het Vensterpark op zondag weer afgebroken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM Traffic Jam.
3: New music first, always on Jam 104.9.
0: New music first.
4: What's going on? This is Solar Heist, and you are listening to
5: our new single, Take You Home, on Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand, die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Branson. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Branson heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Branson als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Branson nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomerrooster in de Biep en coalitiepartijen spreken met 1 stem. Mijn naam is Hans Krabbendam. De openbare bibliotheek in Ouder Amstel werkt vanaf zaterdag 4 juli met aangepaste openingstijden. Dit zomerrooster betekent dat de Biep gesloten is op zondag en maandag. Op dinsdag is er self-service tussen 9:30 en 14:00. En op woensdag, donderdag en vrijdag is de Biep open tussen 9:30 en 17:30. Op zaterdag kun je tussen 11:00 en 17:00 terecht voor je boeken, lokale exposities en de zadenbibliotheek. Voor de gemeentelijke politici en de volgers was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een marathonsessie. De behandeling van verschillende financiële stukken ging soepel, ze werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat de moties die door de oppositie werden ingediend veelal werden afgewezen. Daarmee werd bevestigd dat de coalitiepartijen allemaal achter het coalitieakkoord staan en dat de oppositie daardoor weinig invloed heeft op het beleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Of voor achter het fornuis. Of voor tussen de lakens.
1: Dit is de Jam FM Traffic Jam.
2: Jam FM.
1: Dit is Jam FM.
2: High quality music. Always a better sound.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
14: De metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Bransen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Bransen heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Bransen als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Bransen nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Earth, Wind & Fire en The Moher. And Love Goes On. Hier op jouw Jam FM, dat je die weer mooie track toch maar weer hier hoorde. Hey, ik neem je mee met meer mooie classics. Heb jij nog eentje? Laat het even weten via ron@jamfm.nl.

0: de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
1: Met Marcel Hergaarden.
2: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
3: Jamfm.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. En de Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan, maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fout te herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstel Schutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: Het is dinsdag.

Nederlandse wegen. Maar liefst 46 files met een totale lengte van 188 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, richting Amsterdam. Knooppunt Eemnes naar Den West. En die snelweg die is dicht wegens werkzaamheden. En dan...

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Groen licht van gemeente voor nieuw datacenter in Schiphol-Rijk. En zilveren medaille voor vertrekkend balletdirecteur Ted Branson. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een datacenter met kantoor aan de Belsingel 51 in Schiphol-Rijk. Maar de provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk of de vergunning er komt. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden, zoals een openbaar park, groene gevels en deels parkeren bij een ander datacenter. Het datacenter komt op de plek van een voormalig pakketbedrijf en het bestaande kantoorgebouw wordt opgeknapt. Na publicatie van de ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden 6 weken lang reageren. Vertrekkend directeur Ted Branson heeft tijdens de galaavond van het Nationale Ballet de zilveren medaille van de stad Amsterdam gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de kunst en de stad. Femke Halsema prees Branson als een boegbeeld voor Amsterdam en roemde zijn bijdrage aan het ballet en zijn steun aan Oekraïense en Russische dansers. Branson nam na 23 jaar afscheid als directeur en draagt het stokje op 1 augustus over aan Ernst Meisner. Hij noemt de onderscheiding een grote eer. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Flashback Radio Show.
1: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
2: Met Marcel Hergaarden.
3: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
2: Jamfm.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. En in Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
4: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fouten te herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstelschutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
12: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
13: Ouder Amstel nieuwsupdate.
15: Streep door AZC Amstelveen Zuid en buurtcamping Duivendrecht het hoogst gewaardeerd. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het plan voor een AZC op het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid lijkt definitief van de baan. Hoewel de gemeente Amstelveen het nog altijd niet eens is met de technische argumenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, heeft dit COA tijdens een overleg op 22 juni bevestigd niet terug te komen op het besluit om de ontwikkeling van de opvanglocatie stop te zetten. Dit alles blijkt uit de nieuwe raadsbrief waarmee het college van BMW de gemeenteraad informeert over de laatste stand van zaken. De buurtcamping Duivendrecht viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum. Uit de cijfers blijkt dat deze buurtcamping de allerleukste van Nederland is. De 150 beschikbare plekken waren dan ook in no time uitverkocht dit jaar. De gasten vermaakten zich met dierenbingo, een splashfeest met de brandweer en een talentenjacht. Na al het vakantieplezier werd het tentenkamp in het Vensterpark op zondag weer afgebroken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

International Records. Dan is het nu al weer tijd voor de volgende floor filler uit de 80's. We hebben het hier over Aura. Hier zijn zij met Like I Like It. Uitgebracht door het gelijknamige album in 1985 bij Ten Records. De avond is geopend, zo ook de dansvloer. Ik zeg, grijp iets of iemand naar de dansvloer. Oh,

0: zou vast wel een keer verteld hebben dat dit een van mijn all-time favorites is. Zo mooi gemaakt, zo mooi geschreven. Odyssey uit 1977. En Native New Yorker. En het kwam van het album Odyssey, uitgebracht bij RCA Records.
1: New music. Jam FM.
0: Snel door naar 2026. Kingsman's Dashboard.

Enhancements Jazz Band featuring Heidi Ten. Digitaal bestandje uitgegeven bij WMR Records. En mocht jij nou een keer gewoon gezellig eens even langs willen komen in de studio's in Ouder Amstel, dat kan. Let er even op. Als

0: Rudy.
1: Jam FM. Your radio lives for jam. Stay tuned.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Zomerrooster in de Biep en coalitiepartijen spreken met één stem. Mijn naam is Hans Krabbendam. De openbare bibliotheek in Ouder Amstel werkt vanaf zaterdag 4 juli met aangepaste openingstijden. Dit zomerrooster betekent dat de Biep gesloten is op zondag en maandag. Op dinsdag is er self-service tussen 9:30 en 14:00. En op woensdag, donderdag en vrijdag is de Biep open tussen 9:30 en 17:30. Op zaterdag kun je tussen 11:00 en 17:00 terecht voor je boeken, lokale exposities en de zadenbibliotheek. Voor de gemeentelijke politici en de volgers was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een marathonsessie. De behandeling van verschillende financiële stukken ging soepel, ze werden unaniem goedgekeurd. Opvallend was dat de moties die door de oppositie werden ingediend veelal werden afgewezen. Daarmee werd bevestigd dat de coalitiepartijen allemaal achter het coalitieakkoord staan en dat de oppositie daardoor weinig invloed heeft op het beleid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil. En het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Jam FM.
5: Het is Potenza.
6: Dit is
7: Blacklight Live.
8: Dit is Blacklight Live.
9: Een avond vol soul,
10: disco, funk en R&B.
11: Blacklight Live.
12: Jouw favoriete hits uit de 70s, 80s en 90s. Gemixt door Timo van Amstel.
2: Wij zijn Jam FM.
13: Het is Potenza.
14: We come together

We hebben nog een heel aantal mooie tracks voor je klaarstaan. Onder andere deze uit 82. Kan niet vaak genoeg gedraaid worden natuurlijk. Hè. Even een beetje medium mellow. Met Donna Summer. Het is 1982. Het album heet overigens ook Donna Summer. Van de album draaien wij de lange uitvoering. 5 minuten en 30 seconden. State of Independence. Welkom bij Blacklight Live.

0: mag er veel commentaar op hebben. Je mag er heel veel van vinden. Maar voorlopig vieren ze wel een feestje in Amerika. United States. The State of Independence. Vond ik daarbij wel een toepasselijk nummer. Op jou, David van de Dansbare, dinsdag.
1: Close your eyes and what do you hear?
2: Red light, light.
3: Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance.

0: versie. Slechts 3 minuten duurt hij. Ik beloof je, ik ga op zoek naar een langere versie. Barry White uit 1976. En I'm qualified to satisfy you. En het kwam van het album Is This What You Want? Daar komt het vanaf. Barbara Roy en Ecstasy, Passion and Pain. We zijn aangekomen in 1981, een 12-inch. Uitgebracht bij Ramshorns Records. If You Want Me.
1: Are you ready? Let's go back to the

favorites. Staat deze er zeker in. In mijn top 10. Staat hij zeker. Bedankt aan collega DJ Funko Nuts voor deze versie.

Tot die tijd ga ik je even bezighouden met Gabrielle, heet zij. Het is een track uit 1998. Het komt van het album Rise. En de titel luidt When a Woman.

0: Your radio lives for jam. Stay tuned.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Ouder Amstel nieuwsupdate.
15: Vergissen is menselijk en handboogvereniging schiet raak. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Amstelveen start met een proef om inwoners de kans te geven om onbedoelde fouten te herstellen voordat er gevolgen zijn. De proef geldt voor de onderwerpen parkeren, omgevingsvergunningen, gemeentebelastingen en bijstandsverlening. In het geval van een vergissing wordt er contact opgenomen met inwoners en krijgen ze de kans hun fouten herstellen of aanvullende gegevens te leveren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Handboogschietvereniging De Amstelschutters is in juni verhuisd naar hun nieuwe onderkomen op Sportpark Escapade. Deze ruime plek geeft de club de ruimte om een nieuwe serie basiscursussen te organiseren. Tijdens deze lessen leren beginnende boogschutters de basis en kunnen schutters met ervaring hun vaardigheden opfrissen. De bogen, pijlen en doelen worden verzorgd door de vereniging. Kijk voor informatie en aanmelden op amstelschutters.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Iedere dinsdagavond komt hij even van gene zijde, die naar het hier en nu parkeert aan zijn wolkje hier naast de studio's. In Ouder Amstel. Komt binnen zonder de deuren te openen en neemt plaats op zijn Chesterfield lederen fauteuil en schenkt zichzelf een glaasje whisky in. Rookt dan vaak een sigaartje en dan praten we een beetje over zijn muziekoeuvre. Dan neemt hij ook altijd een lekkere track mee. En deze week was dat Give It Up or Turn It Loose. Het geheel afkomstig uit 1968.

0: Dit is Blacklight Live.
1: I am the God of

0: Chupop, Book Choisi, Joey Negro, Gladys Knight and the Pips, Boogie Boogie, de Houseful Soul Klassieker of Soulful House Klassieker. Het is ons om het even voor je doen, zolang het niet meer lekker is. En deze week dus in handen van Gladys Knight en de Pips. En onder handen genomen door Joey Negro. En die maakte daar de Super Bourgeoisie remix van in het jaar 2018. En bracht het geheel uit bij Z Records. En wat zeggen wij?
1: Let's boogie on back to the 1970s.
0: Even een pas op de plaats.

0: aan zusters willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Op bladzijde 85 van onze bundel.
1: Show is hot out here.
2: Check this out.
1: I don't mind.

0: bij Shackles. Grace You. Het geheel werd uitgebracht bij Columbia Records. En dat is altijd even fijn om te weten.
1: More high-tech music on your high-tech station.
2: Good evening. And now let's slow down the mood.
0: Slow down the mood. Iedere dinsdagavond rond de klok van 9:30. Twee of drie van die lekkere slow jams. Deze week zijn het er drie en we openen met The Temptations.
3: This is the Tamla Motown Sound.

0: Alicia Keys. And You Don't Know My Name.
1: So what did
0: een track uit 2003, uitgebracht bij J Records. En dit verscheen als B-kantje van een 12 inch. Niemand had het verwacht tot je hem een keer opzet. Ja. Dan had je ineens de reggae versie. Ongelooflijk. We gaan nog een keer terug naar die 80s.
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s.
4: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.

weer kunt luisteren naar een gloedje nieuwe aflevering van Black Light Live. We zijn er ook dan weer tussen 8 en 10 live vanuit de studio's in Ouder Amstel. Mocht je nu in de komende week met ons in contact willen komen, heb je een suggestie, een tipje, een verzoekje of misschien wel een klacht, stuur gewoon een e-mail naar timo@jamfm.nl. Voor vanavond was het ons wederom een waar genoegen. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de hulp, support, steun en bijstand. En ook deze aflevering van Black Light Live werd weer met zorg voor je samengesteld en geproduceerd door Timo van Amstel. Na het nieuws, zoals gezegd, The Quiet Storm met lekkere, smooth en funky non-stop muziek. Ik wens je nog een hele fijne avond. Graag tot volgende week.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. 0 O F Y.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Iran.

Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel. Maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar